0: Wat is jouw mening over wat te zeggen?
1: Die Duitsland, Germania.
0: Ah, Reverend. Wat is jouw mening over wat te zeggen?
1: De Rommelen. De Rommelen.
2: Ya va fo moita tru siria ma psua. O ahí se amangi de usuo pesería. Ataro mocha tvalau. Emo malo se fua.
3: O bono se fua, se va.
2: Hasta ahí.
3: No,